0: Ik is Morrison van mijn. Ik ken het muziek van mijn kind.
1: Mirage, l'univers de musique parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur FM.